0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het.

en in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De

Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden.

0: L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen.

waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Appen met de jocks, download de L1-app. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Zon op in je testament.
14: En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen.

0: proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
2: Goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zondag 19 juli. De eerste zondag na het einde van de hittegolf van 16 dagen. En ook de dag van de grote finale van het WK voetbal. Wordt Spanje wereldkampioen of kan Argentinië de titel prolongeren? We zien dat vanavond. In de Postbus verder geen aandacht over. Wel voor de Jurgen, die weer gefeliciteerd en wordt voor liedjes aangevraagd. En vandaag is een man jeurig die jarenlang het gezicht was van een hele succesvolle formatie uit Limburg. Ik heb het over Sander de Bousonnier. Voor hij de frontman van de Heerlense band Volumia. En eind jaren 90 was hij een regelrecht sekssymbool. Of dat hij nog altijd is, weet ik niet. Maar hij is vandaag jeurig en hij wordt 53 jaar. Hij verleed Volumia, ging solo en ook wordt hij televisiepresentator. De laatste jaren is op het stille Ronkum. Hij is met Volumia en de allergrootste hit van Volumia. Welkom bij de Postbus.

De Jurgen Sander de Bousnier met Volumia en Afscheid en andere bekende liedjes van Volumia zien. Hou me vast, blijf bij mij en eeuwig zou te kort zijn. Nou ja, eeuwig zou je wel gaat te lang zien voor deze aflevering van Postbus 30. 3 uurtjes is meer dan voldoende. De komende 3 uurtjes stonden in het teken van felicitaties, verzoekjes en natuurlijk de beste en de leukste muziek, oftewel in het teken van Postbus 31. En we zien we toekomen aan de eerste verzoekronde van vandaag, van zondag 19 juli. Dit verzoekje is afkomstig van John en Thea Dolmans. Goedemorgen samen en ze wonen in Heerlen. Ze zeggen het volgende. Mia en Huub Leunissen uit de Heerlen Heide, die zien op 25 juli 50 jaar getrouwd. We wensen deze leven mensen nog heel veel schone jaren toe en zeggen een hele dikke proficiat. En 24 juli vieren ze samen met familie en vrienden en wij mogen erbij zien een heel fijn feest. Mia en Huub van harte proficiat, liefst van John en Thea uit Heerlen. En van Heerlen gaan we naar de Wereldstad en zeg je, oh, de Wereldstad, dat is Geleen. En dit briefje is afkomstig van Mia Franke uit Geleen. En die schreef het volgende. Op 20 juli, merk dus, is mijn buurvrouw Leni Klerksjeurig. En ik wil daarom Geer vandaag een pleitje voor haar aanvragen. Het leefste als het geit, Thee en Marij met het vuilbuket. Proficiat namens Mia. En speciaal voor Leni, zien hij Thee en Marij.

0: Een regelrechte Limburgse evergreen speciaal voor Leni Klerks en aangevoerd door Mia Franken. Er waren Thij en Marij met het veldboeket.
1: Te verlaten felicitatie. Ja. Te laat met insturen. Of was je het helemaal vergeten? Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: We hebben nog ruim de tijd voor de verlaten felicitaties. Want we gaan nog door met Post 31 Wies. 11 oor, dus stuur even een appje, een kind via een audioberichtje of een tekstbericht. Even aandacht, hè, als u nou onze apps dan even inspreken. Hoor je dat op zo'n 30 seconden. Als je dat gaat dus schrijven naar de L1 radio app, dan ook even beginnen met die naam en uw woonplaats. Dat is wel zo heinig voor deze presentator. En natuurlijk niet vergeten, Wim de Jurige is de enige even kind feliciteren vandaag. Dus laat het even weten via de L1 app. Door Noverzeugse, dat is binnengekomen via postbus31.nl. Afkomstig van Doreen Hendricks uit Elslo, die schreef de volgende: Geer wil ik mijn man en vader feliciteren met zijn 63e verjaardag van 18 juli van gisteren. Proficiat van die vrouw Doreen en van de Kinger en ook van de Kleinkinger. En van Elslo gaan we naar Heidse, een schoen geschreven brief van Corrie. En Corrie schreef het volgende: Ik wil graag een verzoekje indienen van mijn man Harry Kwikke, die op donderdag 4 juli 80 jaar is geworden. En als het mogelijk is, graag een pleitje van Peter Alexander. Eerste keuze, der papa wird schon richten. Dat is een ontzettend leuk pleitje over een vader die alle problemen oplost die er in het gezin voorkomen. Of als tweede keuze, goodbye my love. Peter Alexander duidt dat samen met Mireille Mathieu. Dus Keester, maar die eind van die twee oet en het leefs de eerste. En Geer op zonnig 19 juli als het kind. En hopelijk schreef ze, heeft ze dit liedje in haar repertoire, want er waren al zo weinig liedjes van Peter Alexander aangevraagd en gedreigd. Jammer, zit ze, want hij is een fantastische zanger. Bedankt en de groetjes van Corrie Oetheidse. Nou, het is inderdaad een fantastische zanger. En ik heb een heel schone plaat van hem klaarstaan. En natuurlijk, hij is er twee aangevraagd. En ik heb gekozen voor de allereerste. Der papa wird schon richten.

0: Ja, volgens mij gaat er geen mis met het pleitje van Peter Alexander. Der pap weer zijn richten. Ik huur alleen maar gaat ge... alsof er gaat mis is met de zender. Dat kan ook gebeuren. Hallo, want ik ben ontzettend... Ik kreeg een hele rare toon op het koptelefoon. Ik hoop dat jij daar toes geen last van hebt. Ik ga gewoon verder. Het kan ook zien dat het in mijn koptelefoon ligt... en dat jij alles gewoon goed huurt. Maar dit is heel raar. Excuses daarvoor. Ik probeer gewoon door te gaan... en ik hoop dat het volgende liedje wel gewoon gaat starten. Heel raar. Ik huur alsof het allemaal niet klopt. Dus alsof er het mis is met de zender... ja, ik ga gewoon even door. Ik kreeg ook een signaalmelding dat er iets mis is. Dus, maar goed, ik hoop dat het allemaal toes metveld. Maar dit, in mijn koptelefoon klopt dat gaar niet. Ik ga even door met een verzoekje van Albert en Antoinette Limpens. Uit Arendsgenoot, die woonden door en die schreven het volgende. Goedemorgen, op zaterdag 25 juli viert mijn vriend en oud-collega de heer Piet Stijnen woonachtig in Brunsum zijn 75e verjaardag. Piet, alvast de allerhartige geluk wensen en nog heel veel schoene jaren gewenst. Oh, ik kreeg het van Truus door, alles oké met de zender. Nou, dankjewel Truus voor het appje, ik was me een beetje zorgen aan het maken. Oh, en nog een appje kreeg ik binnen van, oh, wij huren alles goed. Nou, dan is er iets mis met de studio. Excuses daarvoor, ik zal Peter Alexander nog een keer klaarzitten, want het is heel raar dat jij hem heel goed huurt. En dat er bij mij gaat fout, gaat hij knippert, gaat. Dat is een geen goed teken, ding ik dan. Maar goed, ik kan er even niks aan doen. Ik zal even kijken of dat ik een technicus kan bereiken. Ondertussen ga ik door met een verzoekje van Albert en Antoinette Limpens. Van uitgaande dat jij alles gewoon goed kunt huren. Goedemorgen. Op zaterdag 25 juli, dus komende zaterdag, viert mijn vriend en oud-collega, de heer Piet Stijnen, woonachtig in Brunsum, zijn 75e verjaardag. Piet, alvast de geluk wensen en nog heel veel schoene jaren gewenst in goede gezondheid en ook in geluk. En deze geluk wensen werd ik aangeboden door de vriend Albert, zijn vriend dus, en zijn Antoinette uit Arendsgenoot. En groetjes van Albert en Antoinette Limpens uit Arendsgenoot. En van Arendsgenoot gaan we naar Zwamen, naar Har Heijman. Goedemorgen, Har. En bij deze wil ik mijn echtgenote Miep Heijman feliciteren met haar verjaardag van 21 juli. En als muziek liet me wel een stukje Fado leuk. Bijvoorbeeld van Amalia Rodriguez, Uma Casa Portuguesa. Bij veurbaar dank en groetjes van Har uit Zwamen. Nou, de groetjes druk en we gaan loesteren naar een schoon stukje Fado muziek.
1: Dit is Postbus 31.

Ja, een soort saxofarumuziek, tenminste dat hoop ik dat je gehuurd hebt, van Amalia Rodriguez met Una Casa Portuguesa. Door met een verzoekje van Marlies Bongers. Goedemorgen Marlies. Zie je woont in Maasbracht en die vreugde een leuk muziekje aan voor haar broer Peter Hendricks, die vandaag Jurgis. Proficiat Peter en maak er maar een heel gezellig feestje van. En met de volgende plaat gaat het zeker lukken, want dat is een heel gezellige plaat. Aangevraagd door Greta Heilige en zie je woont in Eindighausen. En die vreugt een pleitje aan van René Karst. Lever te dik in de kist voor Joost Stevens. De is jurig op 23 juli en wordt dan 81 jaar. En ook nog voor Annie Kooi, die op 22 juli jurig is. En nog 81 jaar dan wordt. En vorig jaar is het helaas misgegaan met de aanvraag voor de 80e verjaardag. Dus we doen dat gewoon maar over. Hopelijk gaat dat vandaag wel goed. Voor jou heel veel liefst van Greta en voor Annie de groetjes van de fietsmeiden. Nou, ik kan je vertellen, Greta, vandaag lukt het wel.

de kist dit jaar dus wel gelukt. René Karstwaar staat samen met Stef Eckel. En dan heb ik nog het volgende brug, want de hittegolf die is voorbij. Maar ja, wat voor weer kriegen we vandaag en morgen? Ja, het wordt vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken. Het blijft droog, het wordt zo'n 23 graden. En morgen is er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en nog opklaringen. Het blijft droog, het wordt morgen maximaal 22 à 23 graden. En meer weer is te vinden op de app en op het web van het L1 Nieuws. Ah ja, Francine Smijns, hoe zit dat? Even opletten, het volgende liedje is speciaal aangevraagd voor dich.

Ik draai dit plekje, The Free, All Right Now. En alles duidt weer gewoon. Dankjewel voor je appjes dat jij toest. Wel alles goed, kost verstaan. Peter-Alexander komt zometeen, komt het in herhaling. Want ja, helaas heb ik dat nummer veel te vroeg moeten stoppen. Maar ik dacht dat het mis was. Ook met dat liedje, maar dat komt dadelijk vast en zeker goed. Corrie, maak je geen zorgen, ik ga het vandaag nog draaien. Ik ben blij dat het is opgelost. Dankjewel daarvoor. Ik weet niet wie hem ervoor gezorgd heeft. Maar het is fijn dat ik alles weer normaal kan huren. En dankjewel ook voor alle appjes dat het wel gewoon op de radio en ook op televisie te huren was. Dankjewel. Door met een verzoekje van Gerry Smijts uit Zittart. Want waar was dat liedje nog voor? Nou ja, het was van Gerry Smijts. Maar wie mij dat aangevraagd? All Right Now van The Free. Nou ja, loester. Geer, een pleetje van mijn vrouw Francine Smijts, waarmee ik op 20 juli 53 jaar met getrouwd ben. En op naar de 60 zeg ik tegen huur. We kennen nog steeds geen dag zongen bij elkaar. Het zou leuk zien een pletje te draaien van wie dat we nog jong waren. En we waren toen te vingen bij Labyrinth Disco in Zinveld. En Geer, een pleetje van The Free, All Right Now, aangevraagd dus door Gerry, speciaal voor zijn vrouw Francine. En hopelijk klopt de titel. Nou ja, dus schreef zich het anders, maar ik weet welk liedje dat ze bedoelen. En dat heb ik net ook gedraaid. En als ik ken, Geer, in het tweede uur, als dat mogelijk is, dan doe het maar gewoon in het eerste. Groetjes namens Gerry Smijts, de Kinger en de Kleinkinger in Zittert. En een hele dikke poert van Falco Ozonk. Dus speciaal voor Francine was dat The Free met All Right Now. We gaan naar Heidse, naar Truus en Harry Benen. Goedemorgen. Op eind 20 juli, dan is namelijk Ruud Grijmans, Ruud L, is dan jurig en wordt 64 jaar. En daarmee willen we hem, Geer, via de postbus alvast feliciteren. En Ruud is een ooie veteraan en let CT in de Ellehof en L nog een lezing gegeven voor de seniorenvereniging. En ons vertelt wat hij allemaal op zijn missies heeft metgemaakt. Het was Sjoerd een aan te huren. Ruud, proficiat en heel veel gezongen joren, dat wensen wij dicht toe. Groetjes van Truus en van Harry Benen uit Heidse. En daardoor naar Mariette Verheijden uit Gemung. En ze schreef de volgende: Geer, een felicitatie van mijn tante Mia Verheijden. Die was namelijk jurig op 17 juli. Als ik ken, Geer verheur een pleitje van André Rieu.

André Rieu met de Radetzky Mars. En vandaag heet het zijn laatste optreden, tenminste voor dit jaar, in Maastricht op het Friedhof van zijn zomerconcerten. Die eindigen vandaag. En heeft me natuurlijk prachtige concerten gegeven met dit jaar als speciale gast John Tana. Door met de verzeuske van Maria van den Homberg uit de Bokend in Venlo. Goedemorgen. Vandaag wordt Lex Hovens uit Belvend 80 jaar. We wensen hem van harte gefeliciteerd en heel veel gezongen jaren toe. Samen met Els, de Kinger en de Kleinkinger. En die wensen komen van zijn zussen, Maria en Tini, en ook van Geer en van de ganse aanhang. Dat schrijft Maria erbij. En daardoor naar de Neustad, naar Leo Silkens. En Leo Silkens en wil Geer Matt Mobers feliciteren. Misschien een 86e verjaardag van komende 21 juli. En Geer een schoon pleitje voor hem aanvragen. Ook een hele fijne verjaardag gewenst van Mia, Jos, Mien, Bert en de groetjes van Leo Silkens uit de Neustad. En hij vroeg een Duitsstalig liedje aan en ik ga net een Duitsstalig liedje moeten onderbreken, Peter Alexander. Dus daarom gaat de in herkansing. Aangevolgd door Corrie Oetheidse, omdat ze Peter Alexander te binnen gehuurd op de radio.

0: Ja, Peter Alexander en der Papa wordt zo'n richten. Inderdaad, we draaien het misschien wel te weinig op Postbus 31. Ik kreeg een appje binnen van Regina Gielen. Die zegt, ja, John Tanner zei het er wel. Maar ook Frans Teunis is dit jaar te gast op het Friedhof bij André Rieu. Natuurlijk, we kennen Frans nou vergeten 80 jaar. En dan op het Friedhof, op het volle Friedhof mogen staan met Frans, met André Rieu. Fantastisch toch voor Frans Teunis. Twee Maastrichten heren, drie Maastrichten heren op de buur op het Friedhof. Zondag kennen het bijna niet weer.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, en ik heb Geer de felicitatie van u ook via een appje op de zonnig zelf. En dat ken via de verlaten felicitatie. Allereerst zit het volgende. Geer wil ik, Wilma Jansen. Ik wil Germine Mins, John feliciteren. Misschien de 68e verjaardag van gisteren. En vandaag is zijn broer Ruud Jurg. En die wordt 64 jaar. En ook tegen hem zeg ik een hele fijne dag. En natuurlijk een hele dikke proficiat. En John, een kus van die meupke. En van die meupke gaan we naar José. José, die wil Geer Joke Rutte uittegelen, proficiat mensen, met een leuk pleitje. Zie is de 16e jurig geweest. Groetjes en de felicitaties van José Luker. En kijk of dat je er einde nog met kan nemen. Kees schrijft het volgende. Geer, wil ik een leuk pleitje aanvragen voor de chat van mij, voor Gertie, voor mijn vrouw. Nou, ik heb een leuk pleitje aangevangen. En we zitten natuurlijk in de weken van de Tour de France. Niet zo spannend meer. De Pogacar, de wind, werkelijk alles voor. Waar maar in een berg in zit, waar een heuveltje zit. Eigenlijk ook waar geen heuvel zit. Het is niet meer zo leuk als vroeger met Lance Armstrong. Dat was ook niet zo leuk met Pogacar. De wind wel ontzettend veel. Maar juist, vanwege dat de Tour de France bezig is, vind ik het leuk om Franstalig te draaien. Altijd leuk, maar met de Tour de France bezig nog leuker dan normaal.

0: Catherine Ferry en Eau de Trois. Ze wordt met oerts eerste op het Eurovisie Songfestival. En ze liet de Brotherhood of Man liet ze achter met Save Your Kisses for Me. Ook een erg leuke plaat. Gewoon ik binnenkort ook weer een keer draaien in de postbus. Door met het laatste verzoekrondje van het eerste uurtje van deze zondag 19 juli. Die een beetje anders verliep dan normaal. Omdat ik het op de koptelefoon huurde. Wat niet gans klopte. Maar uiteindelijk gelukkig. Je hebt er geen last van gehad. Door met een verzoekje van Gerrit van den Bos uit Hulsberg. Goedemorgen Gerrit. En die schreef het volgende. Mijn meentje Marianne Roefs. Die wordt donderdag 65 jaar op 23 juli. En door met wil ik u van harte feliciteren. En draai maar een gezellig Limburgs pleetje voor huur. Groetjes van Gerrit en van Sammy. En dat gezellige Limburgse pleetje komt eraan, aangevraagd door Marijke de Zon. En ze woont in Maasmechelen, maar volgens mij van oorsprong een echte Maastrichtse. Goedemorgen, zit ze, afgelopen gonsdag, 15 juli, woor in een knoppenjurig dat in Terziet woont. Het pleetje van Sheng, Sheer en de Sheerle liep wel gert voor Ine. Tenminste, liep Oswald gert voor Ine. Nog proficiat Ineke en een heel veel schoenen joren samen met Jacques en met Tom. En groetjes van Waddy en van Marijke Oet Maasmechelen. Maar natuurlijk van oorsprong Oet Maastricht. Net wie Sheng, Sheer en de Sheerle.
1: Dit is Postbus 31.

0: Chiquitita van ABBA aan Dauphur aangevrocht. Een liedje van Schenkscheer. En de Schele speciaal voor Ineke, die gonsdag jurig is geweest in de koppen. En de wordt gefeliciteerd door Marijke de Zon. Ik ga nog even zoet voor reclame. Deze reclame zometeen. Het tweede uurke van Postbus N30.
1: Luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van Eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
10: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodroom La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks.
14: Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
20: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens

0: Hey Frank.
1: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
0: Zeg dat wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
1: Oh ja, joh.
0: Gereedschapkist, meterkast.
1: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
0: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
2: Top! Jij blijft Bob.
0: Maf Kees.
1: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
3: XXX Loets Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wursselen.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Ja.
4: Waar kent u Hazy van?
5: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
4: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
5: Oké.
4: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
6: Dit is Postbus 31 met Robert Jan.

It's a Kind of Magic van Queen. Goedemorgen en welkom terug bij Postbus 31. Tweede uurtje op zondag 19 juli. En ik opende met It's a Kind of Magic van Queen. En dit vanwege de verjaardag van Brian May, de gitarist van Queen. Hij mag vandaag 79 kerstjes uitblazen. Van harte gefeliciteerd. En It's a Kind of Magic, waar ze niet in 86, betekent dat een soort van comeback voor Queen na jaren van geruzie. Afkomstig uit de film Highlander. En daarna bracht ze nog heel veel hits uit. Onder meer Innuendo, Invisible Man en The Show Must Go On. En The Show Must Go On ook in de postbus door met de verzoekjes van vandaag. Het tweede rondje, het tweede uurtje is aangebroken. Afkomstig uit Klummen, dit verzoekje van Jan en José Sogelee. Goedemorgen samen. En die schreven de volgende op maandag 20 juli, morgen dus. Dan viert Sjoenzus Marlies Sogelee Vaas uit Klummen hun 78e verjaardag. En hier willen wij Jan en José Sogelee hun via de radio alvast van harte feliciteren en een hele schoene dag wensen. Marlies kent zich oprecht een bezige bij nemen die altijd voor iedereen klaar staat en zeker op de eerste plaats voor Paul, de door haar altijd goed verwend wordt. En vandaag mag zie je een keer door hem verwend weren. Groetjes van Jan en José uit Klummen. En door naar Schinveld, we blijven een beetje wel in de buurt, naar Leo Meeuwissen, goedemorgen. Ik wil graag een pleitje aanvragen voor mijn lieve vrouw Marie José. Die wordt vandaag 73 jaar op zonnig 19 juli. Natuurlijk een hele dikke proficiat. En ook wil ik een felicitatie voor onze lieve kleinzoon Jordi, die morgen jurk is en dan 13 jurkjes jong wordt. En ook een felicitatie voor onze lieve kleindochter Kelby, die op 28 juli jurk is en dan 7 jaar wordt. En tenslotte ook voor onze zoon Erik, die als laatste in dit mandje jurk wordt. Op 30 juli is dat. En hij wordt dan 42 jaar. En Geer, voor al die jurken, een schoenpleitje van de Sintaler.

0: Vlaanderen welkom in Limburg, aangevocht door Leo Meversen vanwege een aantal verjaardagen.
1: Te verlaten felicitatie. Ja. Te laat met insturen. Of was je het helemaal vergeten?
0: Oh, God vergeten. God
1: grijp
0: vergeten.
1: Nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk.
0: Heel makkelijk.
1: Via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Het wordt wel gaat krapper, want we hebben nog tot 11 uur voor de verlaten felicitaties. Dus stuur even een appje. Wim is er vandaag Jurgen of de komende week of is Jurgen geweest. En best u gans vergeten te feliciteren. En wil ze nog even doen in de postbus. Laat even weten, spreek het in. Want ik gooi van audio-appjes of schrijf het gewoon op. Dan lees ik dat vuur. Zometeen ronk 10 voor 10 de tweede ronde van de verlaten felicitaties. Oh ja, in de tweede uurtje kon ik ook een Jurgen bellen rond 9:30. En ik hoop dat deze week dat het wel goed gaat. Door met een verzoekje. Dat is binnengekomen via de normale weg. Via postbus31.nl. Toes Heilige Smeets uit Eindhoven. Die heeft het gedaan en die schreef de volgende. Mijn man Leo, die is 18 juli gisteren dus jurig geweest. En is 83 jaar geworden. Nogmaals een hele dikke proficiat van Toes. En drijmer een schoen pleetje voor mijn man Leo. Dan gaan we naar Kapel, naar Panningen, naar Marije Kessels-Wagemans. Goedemorgen. En ze schreef de volgende. Hans Fleuren, hoe het hel je deur op deze jurig. En die nog wel een hele speciale verjaardag de komende week. Alvast proficiat Hans van Harry en Marije. En bedankt Robert voor alle schoen muziek die ze elke week weer drijft. En Geer, deze week als ik ken, Militaire Nee van Toon Heermans.

patricia Méditerranée. Een glas en een fles, la joie, la jeunesse. Een appel, een zuurtje, een klontje, een kauwgum, een peer. Een Turk en een Rus, een sar en een zus. Een meetje, een meisje, signora, een girl, een heer. Een hand en een rendezvousje. Ça va, Pieter Schoen, how are you? Mediterranean, so blue, so blue. Mediterranean, so blue, so blue. En met je Coca-Cola en je hele hola, Mediterranean. De Middellandse Zee, zo blauw, zo blauw. De Middellandse Zee, zo blauw, zo blauw. En met je dikke wafels en je blote...

Mediterranee. Nee, nee. Nee, nee. Een Mediterranee. Nee, nee.

0: zo blauw, zo blauw.
1: Ja, deze man van een kleine stad die heel erg goed wordt in Nederland. Toon Hermans met Mediterranee, oftewel Middellandse Zee. Door met een verzoekje van Bert van Ree. Het rijmt allemaal. Simon in Tegelen. En ze schreef de volgende. Mien Verdelle Cox, die is jarig op 23 juli en die wordt dan 79 jaar. Haar oud-collega's Leni, Gerry, Nelly, Annie, Rini, Mien en Bets wensen ze haar een hele schoene dag toe en nog heel veel gezondheid. En een schoen Limburgs pleitje zou Mien wel leuk vinden. Groetjes en dankjewel voor de gezellige uitzending. Nou, ik probeer er elke week wel weer het gezelligst van te maken. Alleen, het wordt niet Limburgstalig, maar wel heel erg gezellig. Want ook aangevraagd een pleitje door Wout Boudry. En Wout woont in Valkenswiert. En de schrift op 18 juli, gisteren dus, waar ze het feest in Stijn. Mijn tante Ingrid Jansen die wordt gisteren 59 jaar. En de liefde van haar leven, Raymond Verhagen, die wordt op 18 juli wordt de 58 jaar. En als afterparty leek me een leuk liedje wel op zijn plaats. Ondanks hun leeftijd, pardon, hoor je ze nog wel van sportieve muziek. Pardon Wout. Hey, als ze 58 best mocht ze even nog wel van sportieve muziek huren. En wordt dat al dan niet vals opgezongen kenweren. Met gezongen kenweren. En vorig jaar, toen heb ik de Spice Girls aangevraagd. Maar na het huren van dat verzeusje kreeg meteen een andere suggestie. Dit was Ik Bin Wie Doe van Marianne Rosenberg. Zoals ze dat willen draaien, tante Ingrid en Ramon, ik hoop dat jij een hele leuke verjaardag hebt gehad. En zit de radio bij dit pletje maar lekker hel. Alles goeds en de groeten van de familie. En de groetjes van Wout Boudry uit Valkenswiert. En ja, Wout, ook ik vind dit een ontzettend leuk pletje.
2: Dit is Postbus 31.

Met Arvid Kessler nog lekker los kon op dit nummer gebouwd. Heerlijk. Marianne Rosenberg, ich bin wie du. Door naar de Wereldstad Geleen, naar Jo van Kempen. Goedemorgen. En Geer een pleitje voor Leni Klerksus Geleen. Want Leni is meergejeurig en die wordt 80 jaar. Leni, van harte gefeliciteerd van Jo van Kempen uit Geleen. En dan door naar Garderen, naar Evelien van de Langemeen. Goedemorgen. Geer een pleitje voor Frans Lacroix, die gisteren 18 juli jurig is geweest en 79 jaar is geworden. Hij woont in Rijmerstok en is liefhebber van fanfaremuziek. En zelf is al heel lang lid van fanfare Sint-Franciscus uit Rijmerstok. Misschien een schoon stukje muziek van Malentica, als dat kind. En dat mag ook weer gedraaid van mijn echtgenoot Henk van de Langemeen, die vandaag jurig is en precies 70 jaar is geworden. En wij komen al jaren in Zuid-Limburg op camping De Puthof bij de familie Lacroix. Groetjes van Evelien en hij speciaal voor deze jurige zien hij Malentica met Auf der Pfingstweise.

0: Speciaal voor Frans Lacroix. Waar stuurt Malentica met Auf der Pfingst Wiese, niet wijze, maar Wiese op de wei. Speciaal voor Frans, omdat hij en Evelien al jarenlang naar Zuid-Limburg op vakantie gaan. En over vakanties gesproken en een jurige. Als het goed is, heb ik nou contact met Ivan Haasen. Goedemorgen, Ivan.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd, hè?
1: Dankjewel.
0: De beste jurk op de 24e, begreep ik.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoeveel jurkjes jong wordt zich dan?
1: 89.
0: 90, man, van een leeftijd. Wat schoon. En ik begreep dat het zo met die kinger, met Isabelle en met Frederik en met die vrouw Celine op week bis naar vakantie in Frankrijk, hè?
1: Dat klopt, ja. Dat klopt.
0: Waar zit je inmiddels?
1: We zitten nu in de Loire-streek en we gaan naar Dordogne.
0: Nou, een grote camping. Heb je een tent bij je, een caravan? Wat doet je?
1: Een tent is creperen, caravan.
0: Een tent is creperen. Nou ja, dat zeg ik ook tegen mijn vrouw, maar ze denkt natuurlijk anders over. Ja, gefeliciteerd door die kinger en door die vrouw. Wie wilt dat?
1: Ja, leuk. Een verrassing. Ik kreeg een keer een telefoon in mijn handen geduwd. Dan moest ik even bellen.
0: Ja, ja. Want je gaat elk jaar naar Frankrijk of heb je dukker andere uitvluchten, andere vakantiebestemmingen?
1: Nee, altijd Frankrijk. Als het maar goed weer is. Als kan Italië weer zien, kan Kroatië zien, als het maar goed weer is.
0: Ja, en wie leuk is het om met de familie op vakantie te gaan met in de caravan en niet met een tent?
1: Ja, dat is gewoon heerlijk. Lekker op de camping met de kinderen. Ja. Lekker enkele weken goed met de sfeer onderweg zien. Lekker zwemmen.
0: Ja.
1: Langzaam opstaan. En niks motten.
0: Langzaam opstaan, vind ik wel een goeie. En nog speciale dingen die ze eens doen voor de verjaardag?
1: Ja, normaal gaan we altijd lekker goed eten. Okay. En nog strand.
0: Ja. Ik heb begrepen, de kinderen zitten al bij dik in de buurt of niet? Lotse huren, Isabelle en Frederik. Of zien ze boete huurafstand inmiddels? Want ze zitten natuurlijk ook lang in een auto.
1: Nee, ze hebben nog goeie zin nu. Ze hebben lekker net geslopen.
0: Ja, Lotse huren, kinderen gaan het roepen?
1: Kinderen gaan het roepen, meisjes.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo Isabelle en Frederik. Nou, dankjewel. Want ze zien regelmatig schrijven ze naar de postbus. Vind ik hartstikke leuk dat ze dat doen. Ik heb ook gevraagd aan die mevrouw Celine. Goh, welke plaats zou ze graag willen huren? En ja, dus ze is van, nou, ik wil heel graag dit liedje huren. Want het is wel een liedje voor ons beiden, hè?
1: Klopt.
0: Ja, welk liedje is dat?
1: Ik denk dat het Don't Stop Believing is van Journey.
0: Ja, modern, maar wel leuk. Of modern, inmiddels al jaren 80. Wat maakt het zo speciaal voor u samen?
1: Ja, we zijn binnen al 10 jaar geleden naar Cuba op vakantie geweest. Toen wonen niet zo naar iPod en houden we eigenlijk 30 liedjes bij is.
0: Ja.
1: Dus toen we dan 3 waren, wat voor dat liedje. Ja, eigenlijk onder of voor ongeveer. En dat voelt wel een heel bijzonder liedje. En toen zag ik van, oh, we doen nog een keer Don't Stop Believing. En de tekst is leuk, dus ja. En het is een beetje een liedje geworden.
0: Oké, nou, dankjewel. Goeie reis nog verder. En geniet van de vakantie door Zuid-Frankrijk. En speciaal voor Uchtwieën en heel bijzonder voor dich is A Journey met Don't Stop Believing. Dankjewel, hè. En de groetjes aan de kinger.
1: Dankjewel, hè.
0: Hoi.

ben niet bang. Ik draai het geen angelen voor achter elkaar. Wat ze oelets hebben gedaan, Ivan Heerse en Celine Hazen. Maar leuk om die keer te draaien in de postbus. En wilst ik ook een keer dat Jurgen bel in plaats van dat ik het vuurlees, schrijf dat even bij die felicitaties. Bel even Emus op, Robert. En geef dan ook het nummer dat deze op bereikbaar is. En dan wordt alles goed gemaakt. En dan kon ik hem bellen of huur bellen in de uitzending. Door met de felicitaties. Die zien binnengekomen via postbus31.nl. En worden nog niet nog gebeld hoeven te weren, maar wel mogen weer een vuur gelezen. Afkomstig dit mailtje, dit verzoekje uit Wiert van Bets Jacobs. Goedemorgen, Bets. Ik wil Geer een pleitje aanvragen voor mijn lieve dochter Petra Koppen, die 14 juli jurig is geweest. Van harte gefeliciteerd en ze staat altijd voor mij klaar. Dank, Dolvuur. En ook felicitaties namens André, Andy, Jermaine, Esme en Shen. En een hele fijne dag gewenst. En als het mogelijk is voor u, Geer het leedje Engelbewaarder. Dankjewel en veel succes. Ja, Engelbewaarder wordt nog een keer aangevraagd, namelijk door Danny Tuins uit Gemun. En hierbij willen wij als moeder Evie Tuins Renon feliciteren met haar 101ste verjaardag. Ho, 100 en een. En dat mogen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Ja, zeker kent je dat niet zomaar voorbij laten gaan. En gefeliciteerd wordt ze van de kinger en de aanhang en de kleinkinger en de achterkleinkinger die je ontzettend lief zien. En wij gaan er op 25 juli een hele gezellige dag van maken. Zoest u voor ons moeder, ons oma en ons overgrootoma Evie Tuins Renon een pleitje willen draaien van Marcus Schuitmaker met Engelbewaarder.

0: Koos Schuitmaker en Engel bewaarder speciaal voor Evi Tuinsgenon die 101 jaar wordt. Oh ja, het is niet goed gevoel.
1: De verlaten felicitatie.
0: En ik heb er een aantal verlaten felicitaties binnengekregen. En ik kon er een paar minuten doornemen. Mat schreef via zijn gsm. Goedemorgen, bij deze wil ik hier een pleetje aanvragen voor de fanfare Hoed Guttekoven, die vanmiddag weer optreden hebben bij het WMC. En geer een schoen fanfare plaatje. En succesgewinst van Mat Oet Born. En meneer Hammacher, die schreef erbij. Goedemorgen, bij deze wil ik ook geer een plaatje aanvragen voor de fanfare Hoed Guttekoven, die vanmiddag weer optreden hebben bij het grote WMC in Kerkrade. Geer een stukje blaasmuziek, zoals de Radetzky-mars. Nou, dat hebben we net gehad, maar zo meteen in het laatste uurtje dreigt nog een schoen van varen pletje. Groetjes van Matt en van Monique Oet Born. En door gaan we naar Nicole Nooijers. Die schreef de volgende keer. Wil ik een verlaten felicitatie aanvolgen voor mijn peetoome Peter. Dat is wel Piet Bongers. De donderdag Jurgis en Geer een schoen nummer voor hem. Alvast een hele dikke proficiat en wies donderdag van Nicole en de rest van de familie Bongers. En Geer wil ik een felicitatie sturen voor mijn zus Beppe Kursjes, die dinsdag Jurgis een 88 jaar wordt. Ik wens haar heel veel goede jaren toe van haar lieve zus José Saaien. En draai maar een schoen en leuks muziekje voor haar. Dan wil ik hij bij een pleitje aanvragen voor mijn man Peter Gijzen, die deze week 70 jaar is geworden. En ik zeg nogmaals proficiat. En Peter Gijzen en ik, wij woeren in Arendsgenoud. En dan heb ik een appje gekregen van Riek en die vreugde het volgende aan. Zoest toe een pleitje aan willen draaien voor mijn man Ger. Ger, een pleitje van CCR. Niet omdat de Jurgis, maar gewoon omdat het een chat van de mens is en altijd voor mij klaarstaat. Nou ja, dat vind ik een heel goede reden om Creedence Clearwater Revival nog een keer uit de kast te halen. Ja.

0: CCR, oftewel de Clearance Clearwater Revival, The Fortunate Son. Brengt ons bij een verzoekje van Jos van Heel uit de Bush. En die schreef de volgende. Geer voor Lizzie, ons kleinkindje, dat morgen alweer 2 jaar wordt. En dan dus natuurlijk Jurgis. Proficiat, Lieske is een echt vrolijk meentje en werd in december grote zus van vroegteken. Dus dat is nog even afwachten, Jos. Mupke, alvast proficiat van opa en oma Tractor. En van opa en oma Tractor gewoon Hulsberg naar Agnes Jansen, die lidsjurig is geweest zelf. En ze heeft ook weer vandaag een verzoekje ingediend. Op dinsdag 14 juli was Germaine Vossenjurig. En zie is een sportief lid van ons schinclubje. Begitte en de leer, die wint ze een sportief en heel gezonk jaar toe. En drijmer een schoen pleitje voor haar. En dan een felicitatie voor Geert-Jan Verhees uit Helje Durp. Hij is vandaag jurig en hij is dan 59 jaar oud geworden. En deze felicitaties komen van zijn vrouw Suzanne en van de Kinger en natuurlijk ook van zijn kameroei. Omdat hij op vakantie is in Italië, het land waar het een klein beetje aan verknocht is, geef het nummer van Umberto Tozzi en Gloria.
1: Dit is Postbus 31.

met het laatste verzoekrondje van het tweede uurtje van Postbus 31. Afkomstig dit mailtje uit Susteren. Goedemorgen, Geer, feliciteren weer. Namens de bonk van Ouderen Marierenveld in Susteren, mevrouw Takke Bekkers, met uw 85e verjaardag van 16 juli. Wens u nog heel veel geluk en een hele goede gezondheid toe. Groetjes namens de bonk van Ouderen Marierenveld in Susteren. En dan het laatste verzoekje van de tweede uurtje is afkomstig van Ger, Annemie, Debbie, Liv en Vanina. En ze wonen in Oersbeek en ze vragen het volgende. We hebben gisteren een prachtig feest gehad van een 50-jarig broedpaar, Huub en Henriette Halmans. We wensen u nog heel het schoene joren in een hele goede gezondheid toe. Heel veel liefde en geluk. Soestig een schoen liedje van Sabine Rossi willen draaien voor u, want dat komt altijd wel goed aan. Bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd namens de familie Halmans en de familie Luibrechts, Veronique en Mark en Milan, proficiat. En hey, het laatste liedje van de tweede uur, Postbus 31, Simino Rossi.

0: de Postbus met Aart Sloeten, Sabine Rossi en Ik Denk aan Dich. Zometeen het laatste uurtje van Post 35 van vandaag.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe!
4: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken? Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
15: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
16: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
17: Hoi Judith.
18: Dag lieverd. Was het leuk op school?
17: Nee, we moesten stomme dingen doen.
18: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
20: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
21: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
20: You should be dancing and staying alive.
21: Tickets via doolhof.nl.
22: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
23: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit...
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
0: Allsafe
2: geeft ruimte.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Muziek, show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
24: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
25: Hé, mam, zo kun je niet oud worden, dus zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
24: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
8: Beleef de mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
26: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
27: Maak van

0: Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
1: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
2: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Podcast. Welkom terug bij het derde en laatste uurtje van Postbus 31 op zondag 19 juli. En ik opende met dit pleetje, met Annie, I'm Not Your Daddy. En de reden is heel simpel. Ik liep deze week door een supermarkt en dit liedje klonk in de winkel. Ik word er zo vrolijk van en ik ging al dansend mijn boodschappenlijstje af. En ik dacht, ja, als ik er vrolijk van weer, misschien zullen de luisteraars van Postbus 31 dat ook wel weer. Ik hoop het in elk geval wel. Welkom terug bij Postbus 31 met in dit uurtje nog felicitaties. Het laatste rondje van de verlaten felicitaties en verzoekjes. En rond 10:30 enkele oetips. Eerst nog een verzoekje binnengekomen van Esther Lotz uit Echt. En ze schreef eigenlijk vorige week zondag al het volgende. Liefst als het kan een verlaten felicitatie op zondag 12 juli. Ja, Esther, dat kan alleen nog maar

0: met de app. Als Ted niet kent, dan een weekje later. Dat is vandaag. Fermien Sjoermoeder Mia Goldstein uit Pij. Ze is op 11 juli 100 jaar geboren. Nou ja, Esther, dan klap ik extra halve uur. Omdat ze 100 jaar is geboren. Ze woont sinds een paar maanden in Vastrada Zorgcentrum in Susteren. En Geer verheur een hele leuke plaat. En we zeggen dan hyperdebiep hoera. Proficiat namens John, Gerard, Peter, Harry en natuurlijk namens Esther Lots. En we gaan door naar Bezel, naar Lars Drissen. Goedemorgen. En ik wil Geer, mijn oma Tini Drissen, ik rood uit Bezel, van harte feliciteren met haar 85e verjaardag. En oma luistert iedere zondagmorgen aan de radio naar het programma. Hartstikke leuk om te lezen. En dat samen met haar allerliefste hondje, Bailey. Dat is oma zien alles. Oma, proficiat, een hele fijne dag gewenst. We maken er samen get chance van. Wie strakkes en veer hooien van Ucht. Groetjes van Lars en van Anouk. Nou ja, misschien zit oma met Bailey wel samen op een mengske.
1: Wie ik nog op school zoet, was toch Ernst Pujor en Paul. Soms ging ik er niet naartoe, maar meestal ging

0: met de prachtige stem van Ben Verdelle. Wenkske en Wenkske. Speciaal voor oma Tini Driessen. Driessen die samen misschien wel met Bailey op het bankje zit. Vanmerken te loesteren op postbus 31. Oh ja, het is toch net even de dief.
1: Te verlaten felicitatie. Te laat met insturen. Of was je het helemaal vergeten?
2: Maar wel
1: grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Wel bijna te laat, want het nog 11 uur, dan geit het niet meer. Dus stuur even een verlaten felicitatie naar de L1-app. Laat even weten of mensen wilt feliciteren vandaag nog in postbus 31. Spreek het in of schrijf dat gewoon even op. Door met een felicitatie van Cesarina Raamakers en Siewoon in Hulsberg. En ik heb namens Achter Jansen al mijn enkele mensen gefeliciteerd. Maar nu wordt Agnes nog een keer gefeliciteerd. Siewoon in Hulsberg vanwege haar 82e verjaardag. Proficiat namens Jacques, Cesarina en haar man Wiel. En tevens namens alle guldansers. En ze is toch echt een bezige bij, die Agnes. En samen met haar bijna 89-jarige zus duidt ze veel vrijwilligerswerk bij de oudjes. En door dank voor groetjes van Cesarina Raamakers uit Hulsberg. En van Hulsberg gewoon een Herkenbos naar Frans Tisse. Goedemorgen Frans. En Frans schreef de volgende. Geer wil ik Marley Tisse feliciteren met haar 70ste verjaardag op 18 juli gisteren dus. Ook namens de kinger Wendy, Debbie en Nicole. En natuurlijk de schoenzone en de 7 schatten van Klein Kinger. En aan het einde van dit jaar zijn we samen ook nog 50 jaar getrouwd. En dat vier gaan we nog uitgebreid vieren. Als het kind, geer het hele toepasselijke pleetje. Doe kans niet immer 17 zijn van Chris Robbers. Nogmaals, de felicitaties van Frans. En hij is voor Marley, Chris Robbers.

0: Marley Tissen, I'm Malden Wirst to Zip Zich Sein. Speciaal aangevraagd door Dineman Frans. Chris Roberts met Doe Kan Zich Immer Zip Zien Zijn. En de volgende zien dat nog niet eens. De volgende Jurgen. Aangevraagd door Gon en Michel Mette. Een volgende felicitatie uit Belvend. Zie willen hier een pleetje aanvragen voor zijn kleindochter Anne van Kleef. Want Anne die is op 24 juli jurig en die wordt dan alweer 14. En Anne speelt volleybal bij Holyoke in Belvend. En dat duidt zie met heel veel plezier. Anne proficiat en hele schoene verjurig gewinst van pap en mam, Bo en Sam, oma Gon en van opa Michel, tante Vivian en van oma Geert, Siem en Wout en oma David, tante Maartje, Isa, Stijn en Roos. En bedankt en hele fijne en schoene uitzending gewinst. Nou ja, dat gaat zeker lukken met zo'n felicitaties als die vanug Gon en Michel uit Belvend. En we blijven door, want Annemie van der Vorst die wil ook een felicitatie doen. En zie schreef de volgende. Lotte Jacobs die is op 15 juli jurig geweest. En die is 16 jaar geworden, dus onder geen 17. Ze is een spontaan meentje en ze duidt mama helpen met koken en dweilen. En dat duidt ze geer. En hun grootste hobby is winkelen, oftewel shoppen met mama, oma en met tante Su. En natuurlijk met de vriendinnen. Lotte, proficiat met die 16e verjaardag van opa en oma, van mama, papa, van Renske en natuurlijk van Bram. En speciaal voor deze jonge Jurgen heb jij de zomerrit van dit moment. Nee, niet Cheerio.
1: Het is zomer. Zomer in Limburg. Dit is

Ik dacht dat Cheerio van Justin de Wild, dat de grootste zomerrit van dit jaar zou zien. Dat heb ik ook tegen mijn collega Ruben gezegd. Maar dit liedje is stiekem ook erg veel gedraaid. En ook deze artiest, dat is Rutge van Barneveld, die heeft heel veel succes overal met de tijd. En is toen samen nog met onder meer Justin de Wild op de Zwarte Cross. En ze hebben die liedjes een beetje in elkaar gezet. En allebei de liedjes die een keigoed in die bomvolle tent door bij de Zwarte Cross. Dit was de zwoele zomernacht, ofwel de zon zien zakken in de zee. Vreugde is een liedje van ik wil de zon zien zakken in de zee. Dat is een beetje op de melodie van ik heb een tante Marokko, maar dit heeft ervan gemaakt erg leuk om te draaien. En ja, je weet het, de postbus is van alle tien uit de jaren 60 dreigmuziek, maar ook moderne liedjes zoals deze van Rutger van Barneveld. En soms dan weer liedjes aangevraagd met een andere reden dan dat Emus Jurg is. Meer om nog even een overledene te herdenken. En Jolande Klee heeft dat gedaan. Ze woont in Nuenum en die schreef het volgende. Voor opa en pap, die al 4 jaar helaas niet meer ongers is en er altijd ontzettend hel wordt gemist. En opa Jo, die was of is op 23 juli jurig. En zijn Tiroler hutje is nog altijd een heel apart pleitje bij ons. Geer, een liedje voor onze opa en onze pap, die nou al 4 jaar niet meer bij ons is geweest. Als wij Beumense Traum kunnen huren, dan zien wij in gedachten weer een beetje meer bij hem.

0: De Wakkersberger muzikanten met de Bumerse Traumspeciaal voor pap en opa Jo, die al 4 jaar wordt gemist.
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ik kreeg een appje net binnen en de vroeg was of dat ik aandacht moest schenken aan de rommelmarkt tijdens de kindervakantieweek in Wel. Breng dit ook even in de postbus onder de aandacht. Vanaf half elf, dus vanaf nou gaan we beginnen met de verkoop. Dat is leuk, hè? Dat is Wels. Wij huren al jaren dat het zo'n mooie merd is en dat het zund is dat mensen deze missen. En Edrein is van harte welkom. En het appje was van Bertie Simons. Dank u wel daarvoor. En veel plezier door met die rommelmarkt. En opwicht is vanmiddag de slotdag van het ZLF, het Zuid-Limburgs Federatiefeest. Dan trekken de schutterijen in vol ornaat door de stroten. En op het feestterrein vingen diverse wedstrijden plaats. En ook wordt er natuurlijk geschoten op de bulkes. Wim Geiter met de Willem naar Hoes, de nieuwe priester in het leven is geroepen. Door Neven is er een feestprogramma. Vandaag is er een oldtimer-treffen in Ospel op het terrein van de Meulen van de Korenbloem. Tussen 10 en 4 uur zien bezitters van klassieke voertuigen wie auto's, motoren, bromfietsen, ooifietsen en legertrucks van harte welkom om hun pronkstukken aan het publiek te tonen. Het treffen is om 10 uur gestart, is al een half uur bezig en duurt tot 4 uur. Het adres is Molen de Korenbloem, Korenbloemstraat 3 in Ospel. Volg maar gewoon de Meulen, dan kunt ze dat niet missen. Of gang vandaag even onder de Gronk in Maastricht. Want bezoek een uniek museum onder in de eeuwenoude kazematten van Maastricht. Het Schulkelder Museum bevindt zich op een plek waar ook daadwerkelijk wordt geschuld. Dus gang naar dat Schulkelder Museum. En tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt er geschuld. En de Schulervaringen van toen zien vastgelegd en daarover wordt verteld. Het adres is minister Goerman Borgesius, plantsoen 30 in Maastricht. Een hele lange straatnaam. Het nummer, het museum is van 2 tot 4 geopend en de toegang is gratis. En Jan Notemans is vrijwilliger bij dat Schulkeldermuseum in Maastricht. Die vertelt wat er allemaal te doen is.
2: Nou ja, we zien dan smiddags van 2 tot 4 zien weer open. En we hebben dan dat drie vrijwilligers die er eventueel wegwees kunnen maken. Ja, wat ik al zeg, de ruimte is ingedeeld in 2 fases. Koude Oorlog moesten eigenlijk zuus wat voor enorme voorbereidingen er in een tijd van de Koude Oorlog zien gemaakt om te zorgen dat lui veilig door die periode heen kost te komen. Mm. En aan de kant van de Tweede Wereldoorlog hebben we voor een stuk of 10 vitrines staan met allemaal objecten, foto's en dergelijke die herinneren aan de tijd wie de Schulkelders echt gebruikt zien. Hè? Want dat is ook het verschil tussen Koude Oorlog en Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog zien ze echt gebruik. Mm-hmm. De Koude Oorlog zien er heel veel voorbereidingen geweest. Ja, en wat we als min of meer als kers op de toert doen, is ja, dat voor met groepjes lui even een klein stukje het gangenstelsel ingaan. En daar hebben we voor ook een stukje gang ingericht, zoals dat in de Tweede Wereldoorlog was. Dus we verzamelen meestal een stuk of 10 lui en dan lopen we even naar toe en dan kunnen ze ook even op de banks zitten. Mm. En dan kunnen ze even ervaren wie dat geweest moet zien in de Tweede Wereldoorlog om daar te schuilen.
0: Jan Notemans was het vrijwilliger bij het Rijksmuseum, Schulkeldermuseum, in Maastricht over wat er te doen is vanmiddag. En dit waren de uittips voor vandaag en over Schule gesproken. Postbus 1.

0: Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Wat een prachtig nummer van Claudia de Breij en mag ik dan bij jou? Nou, de moest normaal gesproken altijd wel, maar de verlaten felicitatiebox zit voor vandaag vol. Dus na 10:40 neem ik geen verlaten felicitaties meer aan via de app, want ik heb toch gelukkig weer genoeg binnengekregen. Zometeen het derde en laatste rundje voor vandaag. Eerst nog een verzoekje van Ellie Verstappen Kranen uit Heidse. Goedemorgen. Op 16 juli is Koosje Peters van Laak jurig geweest en is 74 jaar geboren. Ik wil haar met dit kroonjaar feliciteren via de postbus, omdat ze altijd naar Loester kijkt. Dat lees ik hier, Ellie, met een heel gezellig pleitje. Nou ja, dat hele gezellige pleitje komt eraan. Dat brengt vast en zeker een lach op het gezicht van Koosje. Want is aangevraagd door Emmy Somers-Bach uit Holset. Goedemorgen. Ons middelste dochter Anita Somers, die is jurig geweest op 15 juli. En deze kranige meid heeft het afgelopen flinke stappen genomen en bergen verzat. Lieve Anita, wij zijn super trots op dich en wensen er heel veel gelukkige jaren en een hele goede gezondheid toe. En dat ze nou de tijd neemt om te gaan genieten. Geer, het liedje van James Lloyd, want die adviseert in elk geval om te glimlachen. Groetjes van Harry en Emmy Somers. Nou, ik hoor ook wel van glimlachen.

0: Een goed advies van James Lloyd. Keep on smiling.
1: De verlaten felicitatie.
0: Och, och, als die liedje niet gedraaid wordt. Want ik ken helaas niet alle liedjes draaien. Maar alle felicitaties die binnenkomen, die lees ik voor. Of die werden zelf voor gelezen. Door voor heb ik ook een oproep gedaan. Net bij de verlaten felicitatie. Lot even schet huren. Want ik wil ook heel graag mensen huren die zelf inspreken. En Toos Gele van Lipsig, die heeft het gedaan. Even loesteren wat ze ziet.
2: Goedemorgen Robert. Ik wil hier René Gele uit Velde feliciteren. De wordt morgen 51 jaar. En als kind zie je leuk zien een of ander Limburgs dialectliedje te draaien. Maar wie doet wat het is. Fijne zondag, ook voor dich. Hoi.
0: Dankjewel Toos, voor dich ook een hele fijne zonnig gewinst. Dan door, we willen hier een pleitje aanvragen voor zijn oudste dochter Valeska. Valeska heet 15 juli haar 27e verjaardag gevierd. Ze hoest voor haar een heel schoon liedje willen draaien van K3. Want ze is er laatst nog naartoe geweest en vroeger was ze al ontzettend goed fan van K3. Dankjewel en groetjes van Frans Lips op een Schumer. Dankjewel Frans. Ik heb K3 niet klaargezet, want dat heb ik vorige week gedraaid. Maar natuurlijk Valeska van harte gefeliciteerd. José Klaassen die wil Geer Ilse Bekkers feliciteren met haar verjaardag van 20 juli van Mergen. Dus van tante Joepie bedankt en voor de schoene uitzending. Nou ja, het kan alleen maar lukken, José, als jij blijft opsturen. En Rob Broeren, de is jury op 21 juli. En nog voor hem een hele dikke proficiat. Dan ziet Mariet, ja, en inderdaad, een hele dikke proficiat ziet ze voor het slaagwerk ensemble Concordia uit Opicht met de eerste prijs bij WMC. Nou ja, een hele chique prestatie en proficiat allemaal van Henk en Mariet Veugelers uit Geleen. Inderdaad, het WMC in Kerkrade is bezig en een prachtige presentatie voor Opicht. Opicht heeft vandaag dubbel feest, want ook daar ving vandaag het ZLF op neemt plaats. Dat zal alleen nog maar de feeststumming verhuurgen. En gisteren is onze opa Huub 6 keer 11 jaar geworden en dat hebben we fijn gevierd met een heerlijke barbecue, super verzorgd door papa Dave en papa Glenn. Dieke kus uit Heerke Bosch van Dex, Saar en van Bobby. Groetjes van René. Rini Hendricks wil Geer Esther Driessen feliciteren. Ze is vandaag jeurig en ze woont in Roggel. En Esther, een hele fijne verjaardag gewenst. En ook felicitatie voor Ger Versteeghoutheidse. Die is meer jeurig en hij wordt dan 6 keer 11 jaar. Dus 66 jaar ook voor hem. Groetjes en een hele fijne dag gewenst. En Geer Wies Mergen. Groetjes van Rini en van Martien. En ik heb het al eerder genoemd. Vandaag is de laatste keer dat hij optreedt met André Rieu en het orkest op het Friedhof. Niet Frans Teunis, maar wel Jontana.
1: Limburg feliciteert Limburg in Postbus 31.
3: Dit is L1.

Frans Teunis. Dit was de klapper van Jontana Brousset. Door met de verzoekje van Ilona Roger en Jim Dormans Vleugels uit Hulsberg. Komende vrijdag is het 75 jaar geleden dat mijn mam, Sjoerman en opa, oma, Tini Vleugels het levensleeg zoog. En Tini sluit zich dapper door alle gezondheidsperikelen heer. Maar het is zeker immer niet even makkelijk. Maar gelukkig zijn onze pap, Sjoerpap en opa Jo altijd nevenheveur en achterhuur. En samen gewoon voor Tini vriendig in het zonnetje zitten, want dat heet ze wel verdiend. Van harte gefeliciteerd voor ons allemaal en een hele gezellige dag gewenst. En door naar Bezel, naar Wil Hendricks, goedemorgen. Felicitaties voor Wil Hendricks, Oetruiver, die op 22 juli jurgens en dan 80 jaar wordt. Willy van de Zwarte, pap, leven opa Ruiver, verhopen destoe samen met elke van de dit nog lang bij ons mocht zien. Verwensen zich een hele sjoerde verjaardag en een heel veel gezong jaren toe. Groetjes van Wil en van Anja, van Kiki en Jelle, van Lina en Quinte en de ganse beestenboel. En voor u een pleitje van Bruno Majerek, O die Laila.

0: Lai.
1: Oh, Lai La Vampire. Ja, en eigenlijk was de verlaten felicitatiebox was vol. Maar goed, ik strik nog een keer op mijn echt.
2: En ik nam zoiets, zou hier een plaatje willen aanvragen. Voor Vuns Damen uit Merkelbeek, die dinsdag 21 juli 83 jaar is. Hartelijk gefeliciteerd.
1: Nou, net op tijd. Toegekomen bij het laatste verzoekrondje van vandaag, van zondag 19 juli. Afkomstig van Toos Schooije Verkoeloed Roggel. Het volgende verzoekje, Geer, wil ik een pleetje aanvragen voor Frits Joosten uit Buchenum. Hij is een hele trouwe luisteraar van dit programma. Hij was jurig op 17 juli en is 80 jaar geworden. Daarvoor nog een keer van harte gefeliciteerd van de familie en van de naaste. En dan de laatste felicitatie voor vandaag is afkomstig uit Venlo van Ellie Moers van den Hurk. En ze heet Geer een felicitatie voor roman Gerard Moers uit Venlo. Die is namelijk jurig geweest op 16 juli en is toen 82 jaar. En Geer het laatste uurtje, want hij is niet zo vroeg uit te veren. Hij zoekt Geer het liedje van Rudy Karel nog een keer huren. Wat een geluk dat je een stukje van de wereld bent. Ik ben proficiat van zijn vrouw Ellie, van de Kinger en van de Kleinkinger.
3: Limburg, feliciteert Limburg in Postbus 31.
4: Dit is L1.
5: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al.

Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, peulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vrees...

0: En speciaal voor Gerard Moors uit de grote stad Venlo. Dit was Postbus 31 voor vandaag. Zometeen zin in zondag. En Gerard, wie is de volgende week? Hoi!
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand.

0: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
1: Oh. Auw.
0: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
2: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Houten in Wonen. Maastricht.
6: Zondag 2 augustus. De oude ambachten- en streekproductenmarkt in Oeteren. Mis deze afsluiter van de Oeterfeesten niet. Kijk op visitmazeik.be.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
8: Hoi Judith.
9: Dag lieverd. Was het leuk op school?
8: Nee, we moesten stomme dingen doen.
9: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken?
16: En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: Carly Rae Jepsen en Owl City.
1: Elkeen zin in zondag.
0: Met Good Time. En dat is absoluut zeker weten aan de hand. Want we zitten nog altijd midden in dat heerlijke weekend. Of misschien wel midden in je heerlijke vakantie. Het zou zomaar kunnen dat je trouwens nu al druk in de weer bent. In de keuken met wat Spaanse sangria en Argentijnse tapas. Of van die gigantische Argentijnse steaks. Allemaal vanwege die wedstrijd van vanavond. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb mezelf af zitten vragen. Ja, van welke ploeg ben ik nou? Ja, ik denk dat ik toch wel eens een beetje als neutrale supporter op de bank ga zitten. Maakt me niet heel veel uit, ja. Heeft natuurlijk ook mee te maken dat Nederland al lang geleden in dat toernooi eruit gemieterd werd. Spanje, Argentinië dus vanavond de WK-finale en die bijbehorende halftime show. Waar sommigen zich ontzettend op verheugen en anderen vinden dat maar helemaal niks. Want die vinden dat ze een beetje dat het hyperkapitalisme zijn intrede doet in de voetbalsport. Nou, linksom of rechtsom, het belooft vrij bombastisch te worden allemaal. Hier trouwens ook op die zondagochtend en zondagmiddag. Onder andere met Shania Twain.

Marshmallow Moonshine vanuit Venlo over de zuurwind heen net op de zonnige bergen. Straks staat het officieel zonnige middagheid. Ja, dan hebben we weer een kwartier lang aan Limburgs materiaal. Hè. Mocht je nou al een idee hebben voor het Limburgs kwartierke, ik huur het heel graag van. De lijnen staan al open. Stuur de verzoekje even door via de gratis L1-app. Over muziek gesproken. Ja, nou, en dat komt dan niet uit Limburg. Dat even vooropgesteld. Maar het is wel een prachtige plaat. Nieuwe muziek van Cameron Withkamp. Dat kennen we sowieso al als talentvolle singer-songwriter. Dit is van het album Deep Water. En het heet Kingdom of Fear. Prachtige tekst ook.

0: Maar de regenweer gaan ze uit Noord-Limburgs kunnen vertalen. Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: L1.
2: Zin in Zondag met Ruben Wekers.
0: Ja, dit weekend zit er denk ik al wel een beetje te boek als eindelijk de mogelijkheid om het hoesjes even lekker door te luchten. Het is eindelijk wat minder warm. We zitten gevoelsmatig voor de eerste keer deze zomer. Ze even flink onder de 30 graden. Maar goed, voor hetzelfde geldje, volgende week hebben we weer de derde hittegolf van dit jaar alweer te pakken. Wat betreft die ramen openzetten, even dat luchten. Wie fijn zou het nou zijn als je met de wermje een ramaatje dat de wermje sowieso boet ooit, zonder dat het zicht dan werd belemmerd. Het gaat hier nu even over toch wel Willy Wortelpraktijken. Een nieuwe uitvinding vanaf 2027. Verwacht namelijk Eugene Veerkamp van Brightlands Materials Center dat er de mogelijkheid is met zo'n raam.
3: We hebben een raam ontwikkeld waar een coating op zit. En die houdt in de zomer de warmte tegen. Zodat je als je boven de 25 graden bent, de warmte buiten blijft. Terwijl in de lente en de herfst, als je onder de 21 graden komt, de warmte gewoon naar binnen gaat.
0: Ja, dus wel vanaf 2027 is de verwachting. Dus met andere woorden staat het eigenlijk over 2 weken weer 38 graden is.

Ik denk, doe het leuk, stuurt ze de vrouw ook in de kerst in de dikpik. Ik denk, je zal het toch een klein minuutje moeten opwaarderen, hè. Ik denk, weet je wat ze doet? Hunt ze hem dicht in een glaas water. Dat vergroeit je, hè. Heren, waar met tip het water niet te koud, hè.

Rain Me In. Sam Fender, Olivia Dean, heet net BL1. Hoe dat we zo meteen aan de rechterkant van 12 horen, dan is het ook echt vertiet voor zijn Limburgse teerke. Volgens Nennel even mooi en bepaal je dialectparelen gedachten hebben, laat zeker even van weten. En trouwens, zo meteen kan we gauw mee over een uitzonderlijke oplossing tegen meeuwen in Australië. Nou, er is een hond bij gemuut. Die verzorgd dat die meeuwen niet meer de frietjes uit de handen pikken. Nou, zometeen nu er meer over. Dit is eerst The Farm met All Together Now.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
9: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
8: De woonspecialist van Zuid-Limburg.
10: Grote in wonen.
8: Maastricht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
18: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
19: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
20: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
21: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.

stembereik. Sydney Youngblood, If Only I Could. Over stembereik gesproken, zo meteen hier is je verschillende Limburgse stemmen voorbij komen. Ik kreeg net al een appje van Richard. Is dit nou deze zondag? Vind ik wel een momentje weer voor Arno Adams. Splinters in plaats van vlinders. Nou, die werd bij deze in het Lieske of aan het Lieske toegevoegd. Mocht je trouwens ook nog behoeftig zien aan een andere prachtige parel uit het Limburgse. Nou, dan hooi we ze aan bijvoorbeeld. Kan allemaal tot ons komen via de gratis L1. Heb ik even bedenkt iets met Eva Max.

0: Musketeerken.
1: Jazeker, 15 minuten lang zitten wij helemaal gebakken met Limburgs materiaal. Ik zag net al aangevraagd wordt Arno Adams met de splinters in plaats van vlinders test die erbij. En Lieke stuurt net nog door naar Ruben, wat mij betreft de zomerrit van dit jaar, stiert op naam van Dwayne. Ja, en dit is inderdaad een heerlijke tropische plaat. Het gaat over een dame genaamd Isabella.

De dame uit Kessel gold vandaag als de afsluiter van het Limburgs kwartiertje. Blackbird heb ik het dan natuurlijk over met Body Language. Even kijken wat hebben we. Wie er nog? Respectievelijk Dwayne met Isabella Dabrosten bij Arno Adams, het Limbo-project en Marleen Rutte. En de Trackcheck en dan uiteindelijk Blackbird met Body Language. Van Limburgs materiaal naar, ja, toch wel zo'n beetje de twee die wereldwijd te boek stonden als het showbiz-koppel. Dan heb ik het over Beyoncé en Jay-Z.

0: GMB.
1: Ah, de enige echte gitaar. Virtuoos genaamd Carlos Santana.
2: Zin in zondag.
1: Maria Maria samen met de product JB hier net bij L1. Ja, waar we het even over een zomerse situatie hebben. Je kent het misschien wel, zit je op het strand, ergens aan het water. Lopen er heel wat van die gigantische witte vogels langs. En komen die ook al steeds dichterbij. Vanwege dat frietje in je hand of het broodje wat je, dat je vast hebt. Ik heb echt wel eens gezien dat zo'n meeuw gewoon letterlijk de friet van de vork afwit. En dan de persoon in kwestie met de armen begint te mappen om die vogels maar weg te krijgen. Maar ze zijn echt heel brutaal natuurlijk. In Sydney hebben ze er nu iets op gevonden. Op een hele uitzonderlijke manier wel te verstaan. Een zogeheten meeuwenbrigade loopt daar rond op de boulevard. Met honden worden die meeuwen daar steeds verjaagd. En het is een win-win situatie. Want de honden vinden het ook heel leuk om te doen, zo zegt de coördinator.
3: Is getting to chase the seagulls. So we get dogs that just love doing it, and then we work backwards from the training from there.
4: There was skepticism about whether they would be successful or a gimmick, and since we've had the dogs, the feedback from everybody is tremendous.
1: Ja, als laatst was dus een dame van de plaatselijke vismarkt. En zij vertelt, ja, ik had er eigenlijk weinig vertrouwen in, maar het werkt verbazing goed. Verbazing merk het goed. Ik hoop alleen dat de honden dan wel zo afgericht zijn dat zij dan niet de friet uit je hand eten. Dus ja, moet je daar nog iets op verzinnen.

pas in het begin van de 20er jaren. Maar heeft nu toch wel al een flinke stempel gedrukt op de muziekindustrie. Sienna Spyro. Prachtige stem heeft ze ook wel. Ondertussen maak ik hier even ruim baan voor de stem van Debbie Harry.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Wil stoer een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dig.
8: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
9: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
8: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
17: Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
16: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
17: Beleef de Mars- en Showwedstrijden. Tickets wmc.nl.

Abel die hier voor de laatste keer de deur toch definitief dicht trekt. Met onderweg, de klok heeft net 1 uur geslagen. Ja, dan weten veel luisteraars denk ik wel wat er zometeen op hen af gaat komen. Natuurlijk een kerstverse slingermix ook op deze zondag. Nou, en ik durf te zeggen, het is weer een kwaliteitsimpuls die we mogen verwachten van de DJ Hubert Schoenke. Zometeen trouwens ook zaken van een hele andere orde. We maken even een duik terug in de tijd, 5 jaar geleden. Juli 2021, ja, stond het boek als een tamelijk rampzalige maand in Limburg. Dat heeft dan allemaal te maken met het hoogwater van destijds. En een foto die veel mensen dan zullen herinneren of wel eens hebben gezien, denk ik, is de foto van een man die tot aan zijn knieën door het water sjokt met in zijn armen een oudere dame. Dat is Huub. En Huub heeft daar zijn buurvrouw vast. Redde het leven van die buurvrouw, want ze zat vast in de kelder. En zo meteen gaan we met diezelfde Huub terugblikken op dat hoogwater van 5 jaar geleden. Nou, het beloof wat. Eerst de blonde dame uit het oosten van het land.

0: Ja, niet vorige week nog op het Bospop-podium in Wiert, maar een Alek Jorgeli. Heel te lang.
1: Wel één.
2: Zin in zondag.
0: Zeker weten, en hoe dat wij op deze zondag ook zeker weten zin in hebben. Dat is de Slingermix. Rechtstreeks uit de muzikale keuken van Hubert Schoenke. Hij schreef er deze week bij. Was op zoek naar een leuke basis voor een nieuwe mashup. Toen dat weer goed kwam bij Tot het Morgen Leeg van mevrouw Beppe Kraft natuurlijk. En meteen schoot een Pump Up the Jam vanuit de Belgische buren van Technotronic door zijn kop. Eerst instantie dachten, ik zou dat eigenlijk wel werken. Nou, ik heb net al even veel blues. Dat werkt zeker weten. Zodra dat die eerste beat onder elkaar zetten, wees het meteen dat pas verrassend goed. Technotronic behoort samen met onder andere Snap tot de grondleggers van de Eurohouse. En met Pump Up the Jam, dat is van 1989, zat de groep een nauwe standaard voor de internationale dance scene. 35 jaar later is het nummer nog altijd een gegarandeerde floor filler. Overal ter wereld je de dansvloer wel in beweging krijgt. Ja, dat heb ik wel eens inderdaad aan den leven ondervangen. Stel dan ergens in een discotheek of zo stort. Dat is wel hupwiegende muziek. Ja, juist daarom vonden we het zo leuk om dan de tijdloze dansklassieker te combineren met de Limburgse feestklassieker Tot het Morgen Leeg. Twee totaal verschillende muziekwereldje. Maar samen zorgen ze voor een zeer verrassende en energieke mashup. Dit is het resultaat van deze week. Pareltje.

0: De rockers van The Wolf, It Ain't Easy.
1: Zin in zondag.
0: Ja, het ging er net al even over. Even een duik terug in de tijd. 5 jaar geleden, juli 2021. Ja, staat niet per se te boeken als een rooskleurige maand voor Limburg. Een foto die je in die maand of later nog wel eens voorbij hebt zien komen, denk ik. De foto van een man die door het hoogwater loopt en een vrouw draagt. De man op die foto is Huub uit Valkenburg, die zijn hoogbejaarde buurvrouw door het water helpt tijdens die overstromingen in 2021. 5 jaar later roept dat moment bij hem nog altijd veel emoties op.
2: Als ze in de kelder wou blijven zitten, hou ze een eetje gehad. Hou ze echt... Ja, hoe is het niet meer gegaan? Nee. Ja, het water komt hoger en hoger. Je hoort te veel dus daadwerkelijk van de overkant. Van er is een vrouw ontropen en naartoe. Huub kent zich niet eens gaan kijken. Ik ben achter hem gaan kijken. Ik kom niet meer weer achter hem. Het water sting al eigenlijk tot Huub weg. En daar ben ik nog voor gelopen. En daar heb ik dus gedwongen min of meer voor de deur open te doen. Door het water schravelen, dat deed ik niet meer terug. Dus op de arm. Zo heb ik dus daadwerkelijk nog hier toe gebracht. Achteraf kreeg ze dan het verhulken van haar te huren, tot ze dus de kelder in is gegaan. En ze wilde de poorten openzetten, want ze dacht, dat water moet uit de kelder, dat hoeft niet naar binnen te komen. En daar is ze eigenlijk min of meer gestruikeld. En dan had ze nog de trap kunnen vingen en is ze in de gang kon zitten. En toen is ze beginnen te roepen van, hey, help, ik zit hier. De noorderhand is ze verhuisd naar Gulpen. Dan had ze in een bejaardenhuis gezeten. We hebben haar een paar keer nog bezocht. Ze zei altijd, dat kunt mijn redder, dat kunt mijn redder. Ik krijg hier lekker geen harte voet meer. Ik zit hier 3 hoog. Ah, schitterend. De burgemeester had zelf nog een compliment gegeven. Op de bus had het gehangen. Nou, ik ben trots dat ik hem op de arm heb mogen dragen.
1: Liefde voor Limburg. L1.

vrij toepasselijk voor in het weekend, denk ik. Hè. Lekker laid back op de zondige middag met de Pretenders Bras in Pocket. Nou, ondertussen een toch wel zeer gelegitimeerde en rechtvaardige en ook nog wel simpele oproep van David Guetta en Sia.

0: een van de dikke vette zomerhits van 2026. Bauza met Magnetic in NBL 1. Uit Noorwegen blikken ze te komen. En dat land dat jullie lijst, dat ook schijnbaar steeds hoger op de favorietenlijstjes qua vakanties staat. Dat veel mensen juist expres de koelte opzoeken in plaats van de warmte. Dan kan ik op zich wel ergens inkomen op het moment dat je al een paar weken van dik boven de 30 graden achter de kiezers gaat. Nou, dan heb je niet per se zin om dan ergens in Egypte te kunnen liggen smelten of zo. Over die vakanties gesproken, wat afgelopen week houden we het nou eens vast. Dat routekaarten, echt papieren wegenkaarten, dat die nog steeds best wel populair zijn. Dat lang niet iedereen blindelings vertrouwt op Google Maps of de TomTom of een ander navigatiesysteem. Aan de andere kant, zat ik al snel te denken, ja, diezelfde papieren wegenkaarten en de bijrijder en de bestuurder. Ja, er zijn heel wat scheidingen volgens mij tot stand gekomen vanwege die papieren wegenkaarten.
1: En we hadden ook geen Google Maps of TomTom, hè. Mijn vader had zo'n routekaart van de ANWB, routekaart. Ging met zo'n Stabilo bospen, ging je zo die route markeren. Had die foute route, pak die andere kleur. Ging je met de andere kleur, andere route. En 12 uur zitten we in mijn auto. Mijn broer en ik achterin, mijn vader rijdt, mijn moeder leest de kaart. Mijn ouders zijn een gouden combinatie. We verdwaalden al in Nederland. Ik zeg toch, kijk op die kaart! Ik kijk op die kaart! Ik zeg toch die blauwe lijn! Ik kijk naar die blauwe lijn! En wij achterin, oh, niet scheiden. Dat was het begin van de vakantie. One more.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
8: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
9: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hallo. Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
13: Dit is echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

felt. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
13: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
14: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
16: persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

laatste zon gaat schijnen. Oh, ik ga weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks aan zijn lege stroten, leven is losgeloten. Ik

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Appen met de jocks. Download de L1 app. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
12: 25 en 26 juli.
13: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
11: ihf-festival.nl.
14: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keuken.

0: Keukenstudio in Tudderen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
1: 25 en 26 juli.
2: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
0: ihf-festival.nl.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden.

0: L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.